As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

die woorde is vergete en toch die dikkie dra soos vaag bekende griepies uit een baie ou verhaal van zwervers sonder richting van soekers wat nooit vind en eindelijk was allemaal maar net kinders van die wind. Gezichte, drome, name is deur die wind verwaar. En waar jy al die woorde is, so net een kind kon raai. Van zwervers, sonder richting, van soekers, wat nooit vind. En eindelijk was almal maar net kinders van.

zon van een span van goud. Ons stemmer is zoals een man voor die hele wereld. Ons trots verlicht die velden van ons hoofd. Die pad naar oorwinning het ons allemaal

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

honderdduizend kilo's tussen die squall die veld in die kerk. Ik zweer, jij is braver als meeste mee.

Altijd slaggereed om haar de vraag te vragen. En als ik gaan stilstaan in mijn oeën toe maak.

0: 0800 333 667. Luister FM.
1: Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: daar lang staan.
1: Die mooiste, is die mooiste mooiste. Hakana.
2: Ik weet wat het betekent, maar het is lekker liedje daar ook.
1: Gee ons onthou, want Afrikaans het altijd een weird. True that. Maar ek meen, wie is die kunstenaar? Je weet, die snotkop seker. Met die, ek meen, parapapapapa. En ja. Al die goeders, hulle het is. Ek meen, snotkop is in ek denk in slow.
2: Oké, dat is waar.
1: Raak niet voor mij bekeerd.
2: Hij is ook die enigste persoon die kan wegkomen dan,
1: ja. Ja. Want dat, ek meen, ons los al die pensionaris, dat hulle maar
2: denk. Is iemand anders dat voor mij zin, dan gaan ik triggerd wees.
1: Oh man, lekker nou snotty. Maar ja, dat is wat het is hier bij Nake Luisters in die wereld. En voor ons met Barula Media begin, ons natuurlijk het, ons het geleer om niet te liken. Sean Strickland.
2: Oe ja.
1: Right. Sean Strickland was gisteren in...
2: Ach nee.
1: Dus ik verstaan, op een motorfiets het hy nogal een groot impact gehad en een paar rollen gemaakt daar op die pad sonder protective gear. Oh. So hulle het nog hier erg gesê hoe waar of wat dit met hom aangaan nie, maar hy is okay. So as die mense van die sien van huis...
2: Ek spaar.
1: Is net bietjie kens, maar verder is hy right, ja. Wat kan... Verkeerde slide.
2: maar voordat ons by Marula kom, ons het een boodskap hier gekry. Nou... Ek weet nie of ek het eerst moet noem nie, want allemaal weet het nou, maar Jannika het vir ons ingestuur. Sy sê, ek wil net sê,

Hulle sê, speel weer die 80's van al die dingetjies, want saam met het gebaard gaan, is het al niet lekker om kut daarin te hee vir...

0: Ja, de priester brand van complex drama, Ruan Josh Ehu. Die wil masterbal morgen jouw tijd in Blackbird say just praise, man. We beginnen de laatste uur met lekker worship song. Is al die lekkere, bij lekker luisterstasie. Het is mooi, man. Het is mooi. Semi-kort week, als ik het zo kan zeggen.
1: Ja, dit voelt als een kort week. Mijn brein is niet altijd voor mij, dat is vrijdag vandaag. Zo, ja. So,
0: ik
1: denk
0: voel mij vrijdag gerag.
1: Dit doen, het voelt vrijdag gerag. Ik denk dat het ook om die skole sluit, want morgen vakantiedag is. Dat is lekker. Ik denk dat het die laatste vakantiedag vir jaar. O nee, 4 november is ook vakantiedag, maar ons moet eerst gaan stem.
0: Yes,
1: you gotta earn
0: that.
1: It, you gotta earn that one.
0: Ja, true that, I
1: ja,
0: got
1: en dan
0: you.
1: Die 16 december is weer ook een vakantiedag. So,
0: ja, maar dan is je al klaar vakantie vibe.
1: Ja,
0: so
1: dit is net, vandaag ga ik net mijn plannen recht krijgen.
0: Ja, ja.
1: Ik ga net vandaag die see gaan toets. Voor volgende week wanneer ik op verlof ga, nie weet ooit die binnen.
0: Floyd al klaar, of wat ze alles wil doen, een vakantie voor ons deurgegee. Sy klaar,
1: oor,
0: ja, ja, ja, ja. Klaar gister met gesê, papa, morgen as die school uit kom, gaan ons see toe. En ons moet braai daar. En ons moet altijd sê, nee, goed, dankie my kind. Ons skuif alles een kant toe, net vir jou vakantiedag.
1: Wow, ja. Oh, jene.
0: Fun times, man.
1: Maar daarom is al baie vir om te doen morgen, ja, wat by die feest.
0: Ek seker nie saam.
1: Nie?
0: Nee.
1: Hoekom nie?
0: Want van 9 uur af tot 8 uur die aand is bietjie ver, wat sy by my is.
1: Nee, maar ek meen, vrou lief kan die kinders bring vir 'n uur of 2 en dan weer terug gaan.
0: Ja, ons het een kar. We've run through this whole scenario before, ja. Maar ja, als je maar kijkt, we gaan het
1: hier probeer ik oplossings maken, eindelijk maak ik niet problemen.
0: Ja, ja. Technically. Maar nee, want ik is met love en sy is lachant uitgeniet, maar ek vond het met my kind samen, je weet. Baie keer as hierdie mense ook, bring jou kleinkie samen, sê ek, maar dan gaan ek hier werk hier. Ek is om my kind, ek sal nooit my kind dit in een feest laat in haar klub, die is mal.
1: Ja, natuurlijk.
0: Die is mal, ja, ek wil haar sien, constant. So, dit is, ja, dit is altijd baie mense.
1: Sê die man wat net voor 7 vir ons vertel het, toe hy in een vreemde vrou se kar geklim en 3 ure
0: maar pak gekry daar oor, though. Maar pak gekry daar oor, ja. Maar pak gekry daar oor. Ek gaan julle een ding sê, ek het nogal heel chaffed en gister het hulle nou confirm. En ek gaan nou, dit is nou nie een bragging right hier, maar ek meen, my familie op Luister FM is nou al lang deel van het. Daar is een oom wat stories vertel, meneer, van Gerkie Orendal.
1: O, ja, ja.
0: En ek is gister het hulle confirm, so
1: namtelijk.
0: Is begin November sit ek en hy onder die grootste boom in Heidelberg,
1: oh, wow.
0: Buiten, en ons het groot boom stories.
1: Oh wow,
0: ja, ek kan nie wag. Cool. Dit is een van die coolste goed van my hele loopbaan. Ek het groot geword waar ek om Gerkie Orendal kyk met sy kamp en sy tanden en sy stories vertel. En ja, nou sit ek langs om dis amazing, ja.
1: Waar is Heidelberg?
0: Is Kaapse Wêreld toe. Skaapse Wêreld toe, maar dat is omtrent nog is nie nabij genoeg vir my, my familie saam te van die skoolma te gaan keire, ja, dat is bykie ver, is denk nog so 4,5 ure die kant toe,
1: oh, wow.
0: Maar ja, seker so 6,5 ure van hier af,
1: oh, wow.
0: Ja, I don't mind.
1: Hoe lekker gaan dit
0: wees? Ja, en ek sê vir my vrou, ek het myself nog nooit as storyverteller gesê, nee, ek like die nonsens praat, maar ek gaan officieel as ek gaan opstaan.
1: Ja.
0: Hierdie is super cool.
1: Ek denk is baie cool, ja, baie geluk.
0: Bewe. Ach, baie dankie, maar ek gaan baie bewe, ek weet het
1: maar
0: nou.
1: Maar jy is een lekker story verteller.
0: Ja, maar nou kan ek het sê, nadat ek nou langs een van die beste story vertellers gaan sit. So. Want toe ek groot geraak het, was story vertel groot. En ek het groot geraak met om Jan Spieselen.
1: Ja.
0: En jy weet, my pa en my familie is baie grappie mense, so ek het groot geworden daarmee. En ek was geseend genoeg om die tafel te sit by baie van die groot story vertellers in Suid-Afrika voor hulle dood, of natuurlijk waar hulle aftrede was, maar nog nooit te bevroeg heen.
1: Oh, dit is interessant. Of onder een groot boom nie.

0: ons lekker propvol program vanavond, Book Club, Divine Ear, en ons gaan so'n bietjie raak aan erfenisdag en so pre-empt vir die lang naweek wat voorlee. So skakel in tussen 6 en 9 vanavond met my Lise Marie op Klein Saterdag.
1: Well, I get it easy peasy lemon squeezy, scene for Jill Avere.

Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Luister FM. Dis vrijdag aan en ek's verveeld, ons lee al in die kooi. Al my pelle het gaan jag en ek was ook genooi. My keel

0: ons gaan niet slapen.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
2: Etienne Collins op Luister FM.

Tibbecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Moj, moj, moj, was jouw woorden ook, terwijl jij menthol, sigaretten rook. En al die sweet, sweet dingen, woorden dat ik precies vergeet. Ik kon down met die rook en die zweet, en bouw

de ekken, jij die meldtrein aan en aan die nachten rijdt tot aan de kant. Die ding-dong-gong van die breakfast waait er in die gang. Kap, kom, mijn lief, jij het gezegd, is alsjeblieft. Lief voor mij, maar ik het

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare tingsrondtes, radio-onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Die klanke van Jan Matthys en hy gaan vir ons huis toe dra. Net voor het Andries Vermeulen met die Weskus, Aquella en die

goed en tranen en drankjes op je wangen. Hij maakt zijn koppie vol met brand aan zijn kook. Of alleen niet de vloos, blaas hij dit kan maar koop. Maar die hand die raakt meer moedeloos, want de flip raakt zo'n pol van die boeren.

0: Nieuws.
1: Serie SA met een vir. TLESA steun die lisensiering van die Landbou Navorsingsraad se back and close hier en stof en ProNutro verdwyn van Suid-Afrikaanse winkelrakke.

Better besi dachbrick, better besi song. A spiegel het gebrek tussen my en haar. Soek ek na die groot pad om daar langs te draai.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: En so skop ons die wijn hier aan vir julle paar treffers daar back to back. Dit natuurlijk Caroline Grice met bokswijn, natuurlijk Rigan en Renai daar met Vrystaat Vlak, dis Reen natuurlijk. En aan die Afrikaanse dans en kut daarin met Larry Dans vir Vloer Brand. Al wat ek daar gehoor het is my man is warm. Hey man, julle dis warm. Kry julle net so warm soos ek, ek kry warm. Het help ook nie dat ek nie stil sit nie. Ek is een van die mense wat bykie dans en alles om aan die gang te bly. Maar nie te min, dit is tyd vir die wijn eer. Elke woensdag tussen 7 en 8 hier op Klein Saterdag gaan kry soms my keier. Janko is ongelukkig nie in vanaand nie, maar ons gaan nie volgende week die week aan nasel ons weer vastvat met hom. Volgende week is Nelis Meiring Brits in tussen 6 en 9 met sy rondom taal die rit, sy is nie vanaand in nie, so ons het sommer geruil vir volgende week, dat hy volgende week in gewees tussen 6 en 9. Maar nie te min, dit is nou die wijn hier, so nou gaat ons lekker keier. Natuurlijk, morgen is erfenisdag, en wanneer jy nou een buitenlandse besoek is, dan het die mens nou een neiging kies om iets traditioneel te hê. Iets wat jy dink is Suid-Afrikaans, of een traditie miskien tussen jy, is dat met jylle gewoonlik so aan dink, en wat jylle kan doen met vir sulke goedjies. Ek dink is een interessante een om na te kyk ook. Ek weet nie wanneer ons rugby kyk, is springbokkies natuurlijk een groot ding. Dis een lekker ene. So natuurlijk, ons maak het lekker en ons kyk lekker deur is ook op Klein Saterdagse wijn hier. So vat een bykie en dan sê jylle vir my, wat is die tradities wat jylle so saam kyk?
1: Hey Tommy,

Nou, ons allemaal ken voor hem Scully. En hij lijkt ons hij ding sê van vat een bikkie vast. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Scully sal jou bederf.

om te proe en te koop. En eindelijk in Swellendam ook is daar een plek wat tijdens lockdown het hulle ook witblits gemaakt. En ook in Graafrenet, as ek reg het, die Renet huis. In die achterkant is daar een brouwerij gewees waar hulle witblits gemaakt het ook. So daar was jou een traditionele een ook. Dan is Mampoer ook een vruchtiger alternatieve witblits. Ek weet nie hoe Mampoer en witblits vruchtig proe nie, maar nie te min. Het word meer gemaakt van jou perskes, appelkoers, lychees en ander beskikbare vruchte. Daar word gesê dat dit vernoem is na die perihoof Mampuru en word meestal in die noordelike dele van Suid-Afrika verbruik, hoewel dit ook online gekoop kan word. Groep Mariko is die enigste plek om Mampoer in Suid-Afrika te probeer sê hulle, dis die beste plek vir dit. So dis een baie interessante een. Nog een wat ons allemaal ken natuurlijk is Amarula. Hierdie soet en romerige likeer kom van die Amarula vrug af en natuurlijk jou eerste koffie of selfs by Rome is gevoeg as een nagereg. Dit natuurlijk ook gemaakt van vrugte, slings nie, maar ook vrug, maar Rula vrugte. Dit natuurlijk, en wat is die fliek wat hulle dit so inwijs? Oh, kan hy nie. Beautiful People, is it Beautiful People? Is dit die regte een wat ek kan dink? So, daar is een paar van die traditionele, ons gaan verder deur hulle ook waar keer. So, laat weer paar ons, nou nie van een braaitang twee keer klik voordat jy braai nie. Dit is nie traditie nie, dit is een verpligting. Maar ek wil graag weet, het julle traditie wat julle dalk het? Dalk is al traditie as julle gaan kamp wat julle moet gaan doen. Vir my is dit natuurlijk, as ek paviaans toe gaan, moet ek die eerste aand wakker bly en vir die maan kyk. Dit is my net lekker. En natuurlijk ook as ek ver weg gaan of ek gaan op vakantie, seevakantie specifiek, dan moet ek ten minstens die eerste ochend wat ek daar is of die laaste ochend wat ek daar is, die sonopkoms gaan kyk. So dit is vir my 'n traditie en ek waardeer dit baie. En natuurlijk ook enige dorpie waar ek 'n museum kan vind of 'n erfenisplekkie kan vind, dit natuurlijk gaan ek ook besoek. So ek kom ons werk om deur so 'n bietjie erfenis wat ons gesels hierso op vanaandse klein Saterdag. Ek dink ek gaan 'n paar lekker oud treffers ook uithaal, daai wat ons nog kan onthou, nê? Wat is daai, ek onthou nog daai liedjie en het laat jy sommer trots Afrikaans en Suid-Afrikaans voel. 2, 3.

0: dan een frakkies.
1: Rieke snel daar met boekies. Ja, dit raak ons deur hier op die wijn hier. En vanavond gesels ons alles. Bikkie traditie, bikkie erfenis, bikkie alles wat trots Suid-Afrikaans is. Nou, wijn op sy eie is internationaal de bekroonde wijne wat hier van Suid-Afrika afkom. Wat een vrolijke mengsel van liekse, gesofistikeerdheid en verscheidenheid is. Jere Picou is natuurlijk een soete nagereg wijn met een tikkie brandewijn in ook. En Pinotage, wat een metgesel van Sint-Salt en Pinot Noir druiwe is, is twee plaaslike spesialiteite wat jy nie kan misloop nie. En dit is trots Suid-Afrikaans. Natuurlik het ons van die mooiste wijnplaase ook, so ek kan altyd dit ook besoek. Daar is die hele paar dinge wat trots Suid-Afrikaans is, en as mens kyk na drankies ook, is 'n springbokkie, seker een van die meest traditionele een al buiten. Een springbok natuurlijk jou gewilde rugby span, en wanneer ons die groen en goud kry, kyk, dan moet ons die groen en goud dra, dan moet ons die groen en die goud drink, nee? Die drankie boots die kleer van die springbok in die veld af, die trui van die springbok van span natuurlijk, en die romigere amarula oor die heldergroen pepermentlikeer, of cream de meth, soos wat die mens het noem, enige een van dit. Is natuurlijk een krachtige soet drankie met daai bietjie pepermint smaak aan hom ook, nee, wat net so lekker is. Nou, ek het vir julle gevra, wat is julle tradities daar buiten? En Spook van die Langkloof sê, ons maak kaaiings van hoenderboukies, dat ons so uitbraai in een swart pot, 2 kilogram van hulle vir 4 mense, dis wat ons nou morgen gaan doen met een lekker pot brood. Ek wens ek om myself saamnooi, dit klink absoluut heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dis definitief een lekker ene om te kan geniet. Dan sê Maria, het ek al gehoor van melktertjies? Ja, beslis. Sy sê, man, dis een heerlijk soos een shooter kondensmelk met vodka goed gemeng. Dis een lekker ene. Nou, as julle traditionele resept van het wil hee, ek is nou nie Etienne met lekker recepte soos dit het nie, maar hier is een recept vir het, so basis is jou vodka wat jy meng met een blik kondensmelk en jy meet hom so saam. Jy gooi die kondensmelk en dan gooi jy een blik vol van die vodka daarby in en dan sit jy weer een blik vol van evaporated milk in, nee, maak het lekker, en dan sit jy cinnamon boe op, absoluut heerlijk, maar jy moet ijskoud wees, ijskoud melktaartjies, nie, dit maak het lekker. Ek wil by julle hoor, wat is die heritage kos of traditie wat julle het? Ek meen, braaivleis op die vuur is braaivleis op die vuur, maar wat is het wat julle op die vuur sit? Is al iets spesifiek, is het dalk iets anders, is het koeksisters, is het melktaart, is het daai te bring? Quentin Jonker sê, vir hom is Bunny Chow a heritage in die eerste van Suid-Afrika. Beslis, en Bunny Chow is definitief een lekker ene ook. Oh, my mond water somme vir het. A Bunny Chow en a lekker melktaart. Nee, ek voel melktaart is baie traditioneel Suid-Afrikaans. Ons is nie Desperation Pie nie, nee, Martha Stewart, ons is a proper melktaart. En weet jy wat hou ek meer van as net melktaart? Dis natuurlijk die Melktaart Kommissie.

keer mij het druk. Laat ik ook een soze nak. Jan, alsjeblieft toch, squeeze mij. Zij zei, I love you, Jan. Jij is een lekker man. You make me feel so nice. Zoen mij gauw. And don't let me go. And squeeze me two times twice. I use a lekker dung. And je snijdt naar mijn zin. And you give me such an awful

allemaal van ons zit te zwak op moed. Waar ons wegkruipt, die aardse goed met ons kasten vol.

Na 6 kinders in diezelfde huis, het die huwelijk verbrokkel soos een slechte keis. Ek het hard geskreeuw en hard probeer, maar die armoede was vir haar net te seer. Die welsyn snyl voorraad maar fynkies, en so die beboetie gekom sonder

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Maak jou recht vir een lekker familienaweer vir die Netbank Dairyfest Melkfeest, Saterdag die 10e en Sondag die 11e Oktober by die Gamboos Ferry Hotel.
2: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot een kaas en yoghurtmaak kursus, een melktaart eetcompetisie. Die kinders gaan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Now Band, ons, waar ek en nog kaartjes

grond. Gooi maar jouw gevoelens rond. Je kan rechtig maar mijn wereld binnenkom. Los je wasem teen die rij. En dan ver van sprinkjes uit. Als die druppels

heb het vlag aan die scherpend van die cirkel man. Maak vrede met die leven, my oorlog is voorbij.

te zien of haar glimlach nog diezelfde lijkt. Maar het is alsof zij dierom naar die donker kijkt. En zei mijn baby, ik trap een bloedspoor dat die voor ons achterdeur. En die voor ons Godse altaar schaaf ik nou mijn knieën dier.

was vol bloed, het haar vastgedrukt. En nog asem in haar lijf gesoek. En hij strooi haar as in een vloed rivier. Laat haar spoel tot op stranden ver van hier. Zodat haar ziel kan wonen in een zandkasteel. En die kinders hield uit rondom haar kan spelen. En hij laat wille rozen weer zijn geraamtes rank. En blom in die vroege ochtendmis. Zodat vlinders vluchtig zijn plek vond op die plekken waar hij stukkend is.

een wonderbra. Een zakdoek nat met overdriet. Een halssnoer uit onthouden gegit.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.

Alle voet gaan het goed, dus waar die landen groen. Ruitou, laat ek jou nou mooi

Maar ek wil jou baby nog een dag ontvoer na een plek waar ons heel dag kan Shiraz drink. Op een stoep saam met Tom Waits en Cohen. En maybe Del Gustav.